As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

van rij. De bankbalans wat voor jou alles kan krijgen. Jij goud en zon.

lachen, anderen al goed bij. Jij zit heel dag in je net Griekse zwaai. Dus goud en zilver en echte leer. Maar jij kan je hond te treer. Jouw pa bezit die helft van die land. Jelle roem en rijkdom die strijk land en zand.

staat met de windpomp in mijn hart. Mijn voeten is al zeer geloop, mijn benen is al zat. Daar spottels in die teerpad, daar is diefstal op ons plaats. Nu zoek ik maar net vrede in mijn hart, word ik geraas.

Mooi enetjie van Dani Botha aan Piet Smit, ware liefde deel om mee. Dis na aanleiding van Pastor Mornay se padkos, Weksdag 20:09. Jy kan begin jou boodskap, ek sien jy lê al hele paar al hierso, op 082-333-367, standaard data tariewe geld, en dan kan jy dit vir my daarso ook stuur op 082-333-367. Daai klankgrepe nie langer as 30 sekondes nie, ons doen dit net tussen 9:30 en 10:00.

0: Dis Ivan Roo met lipstick en ons kyk na jou laaste weerbulletin vir vandag. Etienne Kalitz, hy sal môre se weer vir jou gee in die volgende program.
1: Luister FM weer.
0: Jou minimum maksimum temperature lyk dan soos volg hier en ons begin al by Plettenberg Baai, lekker warm met 12-18, is nie so warm daar nie, maar Gramstad is 11-25, Mthatha 10-29, Queenstown 8-29, Graaf-Reinet, Somer by julle 5-31, Craddock 7-30, Potts and Johns 18-25, Bisho 11-26, Oos London 15-27, Port Elizabeth, jy is op 10-25, Jeffreys Baai 13-20, dan uit en nacht is spetje een prachtige 9-29 grade. Mooi weer, dan raak het bewolk in die middag. Je wind is licht noordelik en draai vars suidwestelik in die middag. Je windspoed is so 22 tot 25 kilometer uur vanmiddag en morgen dan sak jy af na so 20 tot 22 kilometer uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Nou ja, binnenkort is het tyd vir Wiele Woensdag, saam met King Kaas.
2: Tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein. Morgen train.

0: Bibbega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

wat het jou geween? Jou paspoort op die tafel het my hier vastgepijn. Jy sê daar kom een oorlog wat diep daar in jou brand. Jy vraag kom ek saam na waar jy moet gaan.

veel meer wat ik wou zeggen en wat ik oor wou hebben. Maar hier in donker Afrika, wat zoveel van ons vraagt, wat zou het kosten om

0800-1111 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Rubs Etc. Dispatch en PE. Die geer wat jou keer op keer laat terugkom.

Backup, backup. Zet jouw gooikies op jouw kop. Morgen gaan ons weg. Ver van je weg. Skup, skup.

Apropo femeetjade. Het is die verifles. Zo rol het hier in den wil. Hoe is wees? Ze wees. Apropo femeetjade. Slikken moest die verifles. Zo het trainingsfout die duist voor ons. Hoe is wees? Ze wees.

Daarom gaan we weer een keer omhoog. Voor de dans, voor de dans. En die blijkt me rij. Een popoffe medaille. Hij is die voor die vlees. Zo rollen hier in den boel. Hoe is vers? Hoe is die vers? Een popoffe medaille. Slikken moest hij voor die blaas.

0: Caroline Grace sang niks toen het beter as bokswijn. Big Nick saam met jou is die Big Nick Drive. Kom ons kyk, nog een paar boodskapies hier so, vandagse topiek.
1: Weet jy, ek het betek hier, dan vat ek het voor onkran, dan sit ek het achter my phone en maak ek my cover toe. Want ek weet, as my man en ek gaan shopping doen, dan sê vir my leen my altyd R200 te gee dit nou terug by die huis by jou. En daai kom jy, as jy by die huis kom en vry R200, oh nee, ek sal nou nog gee. En dag toe steek ek het R200 weg en ek kon het nie kry nie, maar ek het rarig nodig gehad. En ek drop my cellfoon. En weet jy wat, daar val iets, die R200 uit, wat ek week en week gesoek het. Nou weet my man, as ek geld, hy sê, maak op jou cellfoon, dat ons kyk waar is die geld.
0: Oh no.
1: Maar ja, nee, mense steek in verskillende plekke. Ek vergeet verskrikkelijk vannacht. Anyway, dankie vir mooi program en... Geniet je dag verder.
0: Dankie Doreen voor je boodskap.
1: Van Doreen.
0: Als nog een paar boodskappen wat jullie ons komen, dan bijna uit. Ons gezels een weekje vandaag. Maar die dinge wat ons so wegsteek en vergeet van. As jy op soek na winskoop, gaan loer gerust na WeBuyCars' online veilings, waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Bie saam en staan een kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na al die veilings op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste en wie weet, jou volgende motor wacht al vir jou.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerhout Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: geraak het in so'n manier. Nog een is, soos ek sê, as jy nog nie Leon de Villiers die Prou gelees het, nie lees om. En dan, een wat ek ook baie geniet het, is Elizabeth Noble's Letters to My Daughters. Absoluut fantastische boek. So dis boekklub vanavond, daar staan boeken op en mense raak wat jy oor en oor en oor sal lees van het raak jou elke lieve keer. Dis absoluut fantastisch. Boekklub op een klein saterdag, elke woensdag deel ek met jou een boek, een skryver, een gedig, talk net een story, wat ek graag wil jy op jou boek raak. Moet sit.
1: You have family when you buy a King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy a King Cars.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: dit was Gert voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
5: Man, Speedico is die beste.
4: Wel, dan heet hier dit. Speedico.

0: a transporter, trailer builder, or trailer repair shop, we are DSE Big Max, and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves, and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
1: Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promoties sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

want die mag alles bergsam. Toe die wat het vertel nog kinders was, het een siel geswer wat kind was, maar op sy manier een man.

Dus ze om de bijkie, dus ze om de boel bijkie. Jans nee koren op die land, dus geel en leek zo schoot. Hij zal zijn centen horen, hoor, als hij die doosmachine hoort. Lekker shakka shakka doof.

vertrouwen, maar je is veilig om je hart te beschermen. Ik zal het dubbel en dwars met warme liefde onferm. Schoenlappers wapper mij wakker binnen mijn terms. Van je is gegeven, maar je get geland met de helm. Voor eeuwen, onever, cancel helaas genoemd, baby. Ik van die dal en jij brengt daglicht voor mij. Was één keer gezegd, ik moet mooi achter jou kijken. Van een waardevolle vrouw zal ik je twee keer krijgen.

met my om haar lach verlei. Een, om haar trots versaag. En ek, tussen verwyd en leed, al dronke aan die

dat is fijn. Kijk, mijn beverage brengt voor mij een doffer. Ga je bij al die dokter, doe toch iets te blieven voor mij. Zoek iets voor mij in die medicijnenkast. Of met een stukje voor mij om mijn voorhoofd vast. Hoe die lieve naar het nu besef ik eerst die waarheid.

wat het meegedra. Nooit, nooit weer, nooit, nooit meer. Een hart op mijn koppeltje. Voel mijn hart kloppen, lekker vijzelen. En mijn lijf roer net als ik hart probeer. Maar die kindertel brengt voor mij een spul. Die maniekie, die hamerbeer. Breng die vruchten zout, hoe ik voel.

dat op mijn kat kom op proberen zijn. Ik heb die hoofd van alle hoef pijn. Kijk met die verhaal, die brengt voor mij een doffer gaat. Die bel die dokter, doet toch iets te blieven voor mij. Zoek iets voor mij aan die medicijnen kast. Of vind een toekje voor mij om mij voorhoofd vast. Hoe die lieve naar is, nou besef ik eerst die waarheid. Voor dat vrees ik hier die vrede babbelaas. Pas ons naam je een spoorwegstatie, een boomplantatie, vergeet die inflatie. Het echt verspreid worden bij je spatie, wat het mij gedraagt.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

het hy kan sien haar in sy gesig straal. En uit die vuist met sy gunsteling akkoorde, sing hy vir haar. I love my lamb. Met my blou gitaar was ek Shakespeare, betuimel saas my kaart op een goeie aand. Maar vanavond het ek jou gesien glimlach,